krant, kies uit de krant. De krant, kies uit de krant. De krant, kies uit de krant. De krant. De krant.

winkel staan en doe ze in een hoge hoed. Alle woorden uit die in het artikel staan en doe ze in een hoge hoed. Voorzichtig, schud voorzichtig, voorzichtig, schud voorzichtig.